0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzat en jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe voor de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rhythmus die die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.